Na deze werken van Reich en Gershwin klinkt nog het beroemde Over the Rainbow van Harold Arlen. Interessant is te weten dat deze Ramon van Engelenhoven Amerikaanse filmmuziek van Korngold heeft gearrangeerd voor piano en deze ook zelf uitvoert. Een aanrader.

Dat waren leden van het KCO samen met pianist Ramon van Engelenhoven. Als laatste laten wij u nog het strijkoctet in C groot opus 7 van George Enescu horen. Uitgevoerd door de strijkkwartetten Quatuor Arrot en Quatuor Danel.

Dat was het laatste werk in deze concertzender live Nieuw Klassiek. Het strijkoctet in C, opus 7 van George Enescu. De samenstelling van deze concertzender live werd verzorgd door Henk Hielkema.

Bij de concertzender is het tijd voor Beide Tijds. De Duitser Matthias Pintscher, geboren in 1971, is een van de vele dubbeltalenten die de wereld van de eigentijdse muziek rijk is. Hij componeert, hij dirigeert en beide doet hij op het allerhoogste niveau. Pintscher kreeg in zijn jongere jaren les van Hans Werner Henze en studeerde ook enige jaren aan de Juilliard School of Music in New York. Van 2013 tot 2023 was hij de chef-dirigent van het ensemble Intercontemporain. In 2006 schreef hij Verzeichnete Spur, een stuk voor contrabas, drie celli, ensemble en live elektronica. Het werk is karakteristiek voor Pintscher's zeer abstracte, evocatief geheimzinnige klanktaal. Luister naar Verzeichnete Spur van Matthias Pintscher, uitgevoerd door het ensemble Intercontemporain onder leiding van Nicolas Grosse.

U heeft geluisterd naar De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst die kunt u vinden in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Het programma werd samengesteld door Egbert Randewijk.

U luistert naar de ochtendeditie. Op onze website en in de app vindt u meer informatie over dit programma en over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Sem de Jong, met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

0: Dag luisteraars, welkom bij het pianoatelier van de Concertzender. Het maandelijkse programma van pianist Willem Brons en Pauline Verburg, waarin we belangwekkende stukken uit de pianoliteratuur bespreken en laten horen. We zijn hiervoor te gast in de APMA-studio in Amsterdam. Vandaag een eerste uitzending waarin we aandacht gaan besteden aan de opnames van de slotconcerten, ja, meerdere, die werden gegeven op 29 augustus 2026 in de Waalse Kerk in Amsterdam. Concerten ter ere van de 30ste masterclass van Willem Brons. Er traden niet minder dan 10 pianisten op, namelijk alle deelnemers. En ze waren afkomstig uit Nederland, Litouwen, Armenië, Singapore, Japan en Duitsland. Vandaag beginnen we met 3 stukken van Debussy, gevolgd door een aantal werken van Ravel, die allemaal in ongeveer dezelfde tijd gecomponeerd werden. Daarmee kunnen we horen hoe beide componisten op zo'n verschillende manier het muzikale impressionisme verklanken. Overigens is een van de stukken van Ravel toevallig juist niet impressionistisch. We beginnen met een Japanse pianiste Toko Tsuchiya, die inmiddels in Nederland woont, en zij gaat de 3 werken van Debussy spelen. Willem, jij wil daar een heleboel over kwijt volgens mij, en ik ben heel erg benieuwd, want ik ken deze werken niet.
1: Oh, ze zijn prachtig.
0: Nou, ik geloof het meteen.
1: Ja, ze zijn uit 1903 en het woord estamp betekent zoveel als een print of een plaat. Mm-hmm. Een realistisch beeld dus. Maar Debussy is degene die in staat is om de werkelijkheid om te toveren in iets wat veel verder reikt dan die werkelijkheid. Het wordt een eerbetoon aan een onbegrensde verbeeldingskracht. Maar ik vind het wel interessant dat een realistisch beeld, maar wat dan komt, ja, dat is totaal iets anders.
0: Ja, echt een interpretatie. Maar goed,
1: het eerste deel heet Pagode. Nou ja, dat is duidelijk wat het betekent. In dat verband is het interessant om te weten dat al in 1887 Debussy voor het eerst een professioneel Indonesisch gamelanorkest hoorde. En later in 1900 hoorde hij nog een keer zoiets. Hij was daardoor echt gefascineerd. En heeft aanzienlijk later een stuk gecomponeerd waar je die invloed van die gamelanmuziek heel goed hoort. Maar er waren wel meer componisten die in die tijd hun muziek een exotisch tintje gaven. Dan wordt dat als een soort postzegel daarop geplakt. Maar bij Debussy raakt het veel verder, want hij had zich echt verdiept in de essentie van gamelanmuziek. Want hij trof daar dingen aan waar hij zelf ook naar streefde en misschien al ten dele gedaan had. Dus dat vind ik zo ontzettend interessant.
0: Ja, boeiend.
1: Ik heb opgeschreven de punten. Debussy hield niet van doorwerking op de manier van Beethoven, waar motieven enorm uitgewerkt worden. En wat hij nog erger vond, dat was Brahms, die dat nog eens dunnetjes over ging doen. Hij vond die gamelanmuziek ook geweldig, want dat was een vrije vorm zonder vooropgezette voorschriften. En verder, het ritme wordt heel vrij behandeld. En ja, de westerse muziek is natuurlijk metrisch bepaald. Maar goed, Debussy die streefde naar iets anders. Hij zei ook wel eens, de vertolker moet mij laten vergeten dat er maatstrepen zijn. Dat vind ik trouwens een prachtige
0: uitdaging. Heel mooi, ja.
1: En hij was ook geboeid door de subtiele slagwerkeffecten. Nou, dat hoor je natuurlijk in zijn orkestmuziek ook. En dan is er nog iets, die Rembrandt-muziek die aan de onderkant heeft het dan een heel rustige beweging. In het midden is vaak een melodische gegeven, al iets actiever. En in de top snellere omspelingen. Dat was iets wat hij ook doet. Of misschien al gedaan had. Dus dan begrijp je waarom hij die Rembrandt-muziek interessant vond. Nou ja, je moet maar eens luisteren hoe dat klinkt. Verder is het natuurlijk zo dat Rembrandt-muziek heeft een heel ander toonsysteem. Wij vinden dat min of meer pentatonisch. Dus, of dit in. Dat komt dan. Dus dat is ook weer dat vrije ritme en dat zweeft allemaal door elkaar. En je hebt af en toe ook enorme gongs. Ik vind het helemaal geen imitatie. Ik vind het. Het doet me wat.
0: Ja, ja.
1: En dat is ook op een gegeven moment een prachtige melodie.

0: Ja, dat is toch enorm poëtisch, ja,
1: hè? Zeker.
0: Ik denk dat we kunnen luisteren.
1: Ja, gaan we luisteren. We gaan luisteren naar het eerste deel, dus Pagode, uit de driedelige estampe van Debussy, gespeeld door pianiste Tocco Tuccia.

0: Toko Tsuchiya speelde Pagode van Debussy uit zijn driedelige cyclus Estampes uit 1903. Het volgende deel heet Soirée dans Grenade. We gaan naar Spanje, Willem.
1: Ja, ja, het is een wereldreis, hè?
0: Ja,
1: eerst
0: mooi.
1: Indonesië, dan Spanje en hierna keren we terug naar Frankrijk. Deze compositie is doordrenkt van de Spaanse atmosfeer. Toch is er geen enkele maat

Die komt dus uit een onverdachte hoek. Ook de toonladders waar het op gebouwd is, zijn eigenaardig. Je komt veel een overmatige seconde tegen.

0: dan ook weer. Dan komen de gitaren. Ja, ik vind dat ontzettend mooi en de sfeervol en poëtisch. Maar er is ook een gedeelte wat heel erg. Het gaat stralen. Hè?
1: Ja, de passie komt tevoorschijn.
0: Ja, dus het poëtische en het gepassioneerde, het is allemaal aanwezig. Ja, maar het, aan het slot is het ook weer, net zoals aan het begin eigenlijk, verstild en ja, ook weer een heel bijzonder stuk.
1: Laten we gaan luisteren. We luisteren nogmaals naar Toko Tsuchiya tijdens het eerste slotconcert van de masterclass van Willem Brons op 29 augustus in de Waalse Kerk in Amsterdam. U hoort het tweede deel van Debussy, Soirée dans Grenade.

0: En zo klonk het tweede deel uit de driedelige serie Estampes van Debussy. En namelijk het deel wat zich in Spanje afspeelde. De Soirée dans Grenade, gespeeld door pianiste Toko Tsuchiya. Willem, we hebben nog één deel te gaan. Jardin sous la pluie.
1: Ja, dat contrasteert enorm met de twee voorafgaande stukken. Het is namelijk veel minder impressionistisch. Het is eigenlijk de stijl van een toccata. Maar dan wel een hele muzikale toccata. En niet eentje waar het in de eerste plaats om virtuositeit gaat. Mm-hmm. Overigens wordt het soms wel zo gespeeld, hoor. En dat vind ik niet mooi. Want dan klinkt het eigenlijk als wat minder geslaagde.
0: Een beetje gewoontjes wordt het dan. Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ja, het interessante is, het is gebaseerd, althans de melodische lijnen, op twee volksliedjes in Frankrijk. Dus als een Frans kind dit hoort, klinkt het meteen vertrouwd. Ja. En dat hebben wij niet. Dat is eigenlijk een wiegelied. Maar hier is het geen wiegelied. Maar er is een ander liedje, dat is veel vrolijker. Nou ja, dat is eigenlijk. Maar het grappige is dat dat vrolijke liedje, dat gaat Debussy eigenlijk op een heel poëtische manier gebruiken. En ik speel nou alleen de harmonieën.

0: dat is toch prachtig. Er komt dit tegenaan, hè? Maar ik wilde even die harmonie nog iets duidelijker laten horen. Ja. Het eindigt overigens tamelijk overmoedig. Met een, dat hoort hij dan wel. Ja, het is een spetterend stuk.
1: Een spetterend stuk. Maar nou, dat is toch mooi in het kader van die pluie.
0: Ook af en toe heel poëtisch. En heel veel dingen zijn helemaal niet luid. Oh ja, de tekst van een van die liedjes is... We gaan niet meer naar het bos, want het waait zo hard en het is niet, we zijn niet safe daar.
1: Oh ja, oh,
0: kijk. Iets daarvan hoor je af en toe in een forte uitbarsting.
1: Ja. Nou, laten we nog één keer gaan luisteren naar Toko Tsuchiya met het derde deel uit de pagode van Debussy, getiteld Jardin sous la pluie.

0: applaus voor Toko Tsuchiya. Voor haar derde deel, eigenlijk alle drie de delen natuurlijk, derde deel was Jardin sous la pluie van Debussy. En zij speelde dit tijdens het eerste slotconcert van de masterclass van Willem Brons op 29 augustus in de Waalse Kerk in Amsterdam. Een andere pianiste, een andere componist, we gaan naar Ravel.
1: Ja.
0: Willem.
1: Ja, ja. Het is interessant dat de miroir vormen in het oeuvre van Ravel, volgens Ravel zelf, een interessant stadium. Want hij zegt zelf, daar is de evolutie van mijn harmonieën nog veel meer ontwikkeld. En dat kan je ook heel goed horen. Het is een stap verder in zijn eigen stijl. En ik wou nog even vermelden dat Ravel veel eerder zijn eigen stijl gevonden had in de pianomuziek dan Debussy. Bij Debussy vond zijn eigen stijl al vrij snel in die prachtige prelude La Prémédie d'un Faune en in zijn liederen. Maar bij de piano kwam het toch wat later. Maar Ravel had het al bij Jeudot en niet zo lang daarna kwam de miroir en dat was weer een stap verder.
0: Ja.
1: En de miroir zijn meer impressionistisch dan Jeudot of ja, Jeudot ook. Maar tegelijkertijd componeerde hij ook de sonatine. En dat was klassieker qua vorm. Ja.
0: En interessant misschien nog even om te noemen, Willem, het werk waar we net van Debussy, dat kwam uit 1903.
1: Ja.
0: En deze miroir zijn uit 1905, 1906.
1: Ja,
0: dus dat is
1: klopt,
0: inderdaad,
1: ja.
0: Ligt dicht bij elkaar.
1: Ja, ja. En dat eerste stuk, dat is eigenlijk Nachtvlinders. En ja, je zou ook kunnen zeggen, het is een soort metafoor voor het spookachtige en het griezelige van de nacht. Het is erg romantisch gedacht en ja, heel grillig. En in het begin denk ik steeds, in welke toonsoort zitten we in hemelsnaam?
0: Ja.
1: Ik ben er niet achter.
0: No.
1: En ook het ritme van links en rechts is heel verschillend, waardoor het moeilijk te spelen is. Ja, ik wou nog even, het is heel ongrijpbaar. Maar dan komt er in het middengedeelte iets en dan wil ik alleen de harmonieën van laten horen. Want die vind ik zo mooi.

0: Dus het is... Maar er komt geen oplossing, maar een andere die ze...
1: Heel geheimzinnig.
0: Ja, ik vind dat prachtig. Dus ja, het is ook een beetje droevig in die nacht. Of ja, angstig, ik weet het niet.
1: Nee.
0: Ravel, moet je erg oppassen dat je... je fantasie niet op hol slaat, want...
1: Nou, niks mis mee.
0: Ik wou nog iets heel grappigs zeggen over Ravel. Ravel vond, je moet zijn muziek niet interpreteren. Gewoon spelen wat er staat.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk klinkklare onzin. Maar ik snap heel goed waarom hij dat zei. Want in 1905 was het nog heel gewoon dat kunstenaars van alles erbij deden wat er niet stond. Versnellen, vertragen, een crescendo veranderen in een diminuendo. En Ravel vond dat vreselijk.
1: Ja.
0: Maar we moeten maar eens gaan luisteren.
1: We gaan luisteren, maar naar welke pianisten gaan we luisteren?
0: Oh ja, Nadja Filipova. Zij is van Russische afkomst, maar woont al geruime tijd in Nederland. Spreekt zelfs perfect Nederlands. En is niet van plan hier ooit vandaan te gaan. En ze speelt ook heel goed. Sorry.
1: Ja, ja, nou, we gaan haar heel graag naar haar luisteren. En u hoort dus het eerste deel, Noctuel, uit de Miroir van Ravel.

0: En zo klonk het eerste deel uit de Noctuelle van... het eerste deel, Noctuelle, excuses, uit de serie Miroir van Ravel. En dat werd prachtig gespeeld door Nadja Filipova. We gaan door naar het tweede deel, Oiseau Triste.
1: Ja, dat is het enige stuk uit de Miroir dat ook wel speelbaar is voor de gevorderde amateur. Ofschoon het ook weer niet zo gemakkelijk is. Dit werk is lang niet zo grillig als Noctuelle. Het begint eigenlijk met een aanroep van een merel. Althans, gestileerd dan. Hè?
0: Ja.
1: Ook hier zijn weer de harmonieën zo ontzettend belangrijk en expressief. Ravel heeft zelf iets over dit stuk gezegd. Hij sprak over vogels verzonken in de verstarring van een uiterst duister bos tijdens de heetste momenten van de zomer. Doe maar, hè. Kort voor slot hoor je nog een drievoudig piano. Ook dat is weer zo prachtig.

0: Ja. Dat is ontzettend poëtisch. Ja, je zou dit stuk toch wel enigszins impressionistisch kunnen noemen.
1: Ja.
0: Als je maar niet daaraan verbindt dat het vormloos is. Ik wil nog even vertellen dat Debussy had zo'n hekel aan het woord impressionisme. Want bij een recensie van een van zijn composities beschouwde de recensent dat namelijk niet als een compliment.
1: Oh.
0: Want impressionisme, het was vaag en zonder structuren. Ja, gevoezel. Debussy gebruikt niet de klassieke vormprincipes, maar heeft een enorm fijn gevoel voor structuur. Ja. En Ravel net zo.
1: We gaan waarvan akte? We gaan luisteren naar Oiseau Triste van Ravel. U hoort wederom Nadja Filipova.

0: En zo klonk Oiseau Triste, gespeeld door Nadja Filipova, tijdens het eerste slotconcert van de 30ste masterclass van Willem Bronze op 29 augustus. We gaan door met het derde deel van Ravel, Une barque sur l'océan.
1: Ja, dit verhaal vertelt het spannende verhaal van een boot die over de golven vaart van de oceaan. De ononderbroken beweging van snelle zestienden in de linkerhand heeft natuurlijk alles te maken met de beeldende titel van het stuk. Aanvankelijk klinkt het best comfortabel en aangenaam en de dynamiek is piano en pianissimo. Maar in de loop van het stuk wordt steeds duidelijker dat de golven vervaarlijke vormen aannemen. En de dynamiek leidt soms zelf tot fortissimo. En dat is eigenlijk best uitzonderlijk. Ook wordt de impressie gewerkt van hevige windvlagen. Maar dan treedt daarna toch weer de rust in. Nou ja, kortom, een heel spannend stuk. Er is ook in het midden een heel mooi motiefje. Dat is alleen maar dit. En dan komt er iets moois. Maar ik laat even de mooie harmonie horen. Ja, en dan heb ik eigenlijk altijd het idee, dat is misschien de reactie van iemand die op die boot die golven beleefde.
0: Ja, het is wat rust ook.
1: Ja, misschien voelt hij zich wel niet zo erg prettig daar. Ja. Maar dat is natuurlijk een enorme vorm van hinein-interpreteren. Maar ja, het is gewoon prachtige muziek.
0: We gaan lekker luisteren.
1: Misschien
0: we gaan
1: moet je luisteren. Gewoon luisteren, ja.
0: Naar Une barque sur l'océan van Ravel. U hoort wederom Nadja Filipova.

0: En zo klonk Une barque sur l'océan van Ravel, gespeeld door Nadja Filipova. En we gaan naar het eind van dit programma. En dat gaan we doen met het laatste deel uit deze miroir van Ravel, namelijk met Valet des Cloches. En daarmee sluiten we ook meteen het programma af. Willem, alvast heel veel dank weer voor vandaag. Kun je hier nog in twee zinnen iets over zeggen?
1: Ja, Alborada komt de volgende keer.
0: Gaan we doen.
1: We horen allerlei klokken, dichtbij, veraf, helder, hoog, ook diep en zeer diep. Mooie harmonieën. En er is ook nog een prachtige melodie in de tenorligging die heel diep expressief is. Prachtig verstild slot van deze serie.
0: We gaan nog één keer luisteren naar Nadja Filipova met het Valet des Cloches van Ravel.

Vorig jaar, om precies te zijn op 26 januari 2025, heb ik een hele aflevering van Die Zank een Lied besteed aan de liederen van de Oostenrijkse Alma Mahler. Op onze site concertzender.nl is in de gids op die datum het verhaal en de muziek gelukkig nog te beluisteren. Sopraan Isabel Lipietz en pianiste Barbara Heller hoorde u toen in Fünf Lieder die Alma Mahler rond 1900 heeft geschreven. In deze aflevering hoort u die vijf liederen nog eens, maar nu gezongen door een bariton. De Nederlandse Raoul Stefani en de Engelse pianist Julius Drake voeren ze uit, afgewisseld met liederen van Alma's geliefde en muzikale vrienden, zoals Alexander Zemlinsky, Erich Wolfgang Korngold, Hans Pfitzner, Franz Schreker en Bruno Walter. Alma schreef ongeveer 100 liederen, diverse instrumentale composities en een onvoltooide opera. Het meeste van haar werk ging verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog, voor zover ze ze niet zelf al had vernietigd. In totaal zijn 17 liederen bewaard gebleven en die geschreven zijn in een stijl die doet denken aan zowel Johannes Brahms als Franz Schreker en Alexander von Zemlinsky. En die niet direct verwant is aan die van haar eerste echtgenoot Gustav Mahler. Vlak voordat ze trouwen stuurde Mahler haar een brief van 20 pagina's, waarin hij stelt dat er in hun huwelijk niet twee componisten kunnen zijn. Het is wel duidelijk wie de enige moet worden. U kunt nu gaan luisteren naar vijf blokken van vier of vijf liederen, waarvan het eerste er steeds één uit Alma Mahler's cyclus Fünf Lieder is, gevolgd door liederen van Pfitzner, Zemlinsky, Korngold en Schreker. In één blokje duikt zelfs de naam op van dirigent Bruno Walter. Alma Mahler had met al deze mannen nauwe contacten. Ze was voor velen van hen een muze. U vindt de speellijst met de titels en componisten op onze site concertzender.nl. Klik op gids en zoek op 11 oktober 2026. Een cd met Alma in het middelpunt, voor het eerst opgenomen met een mannenstem.

U hoorde het laatste concert van Dino Lipati uit Le Salle Parlement de Besançon, september 1950. Informatie over het programma van vanmiddag vindt u op onze website. Het programma werd samengesteld door Alexander Kraft van Ermel.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. Voor de uitzending van vandaag koos ik fragmenten uit twee totaal verschillende opera's van twee totaal verschillende componisten, Benjamin Britten en Umberto Giordano. Ik begin met Peter Grimes van Benjamin Britten als vervolg op de uitzendingen van de afgelopen weken die waren gewijd aan de op 15 mei overleden sopraan Felicity Lott. Het is een opname uit 1992 onder leiding van Bernard Haitink met in de titelrol de tenor Anthony Rolf Johnson, een goede vriend van Felicity Lott en eveneens een van de leden van het groepje jonge muzici dat in de jaren 70 en 80 in Engeland zo'n belangrijke rol speelde als promotors van het internationale liedrepertoire. Maar nu uit Peter Grimes van Benjamin Britten allereerst het begin van het tweede bedrijf. Terwijl uit de dorpskerk de zondagsdienst opklinkt, probeert de onderwijzeres Alan Orford een gesprek aan te knopen met een nieuwe leerjongen van de visser Peter Grimes en ontdekt daarbij een scheur in zijn kleren en een blauwe plek in zijn hals. De inmiddels naderbij gekomen Peter Grimes geeft daarvoor geen verklaring, maar trekt de jongen mee om de zee op te gaan. En behalve Felicity Lott en Anthony Rolf Johnson hoort u in dit fragment koor en orkest van het Royal Opera House Covent Garden en de tenor Neil Jenkins als Reverend Horace Adams. De dirigent is Bernard Haitink.

Carlo Maria Giulini, een opname uit 1982. De Zweedse componist Allan Pettersson voltooide zijn zevende symfonie in 1967. Het werk werd een keerpunt in zijn carrière en is uitgegroeid tot zijn bekendste symfonie. Anders dan bij de klassieke symfonie, met haar duidelijk onderscheiden delen, ontvouwt Petterssons zevende zich als één ononderbroken muzikale beweging van ruim 40 minuten. Petterson schrijft geen muziek die de luisteraar op afstand houdt met abstracte constructies. Zijn taal is sterk melodisch, maar de melodieën lijken zich met grote moeite los te maken uit de spanning waarin ze gevangen zitten. Vooral de strijkers dragen het muzikale betoog. Lange, soms schrijnende lijnen die steeds opnieuw proberen boven de orkestrale onrust uit te stijgen. Dissonante, scherpe accenten en massieve uitbarstingen staan tegenover momenten van kwetsbaarheid en bijna verstilde schoonheid. De muziek ontwikkelt zich niet volgens een eenvoudig verhaal van conflict naar verzoening. Ze zoekt, verzet zich, loopt vast en hervindt haar beweging. Juist doordat Petterson die ontwikkeling niet opdeelt in afzonderlijke delen, krijgt de symfonie het karakter van één lange, onafgebroken ademtocht. De luisteraar wordt meegenomen in een proces waarvan de uitkomst niet vanzelfsprekend is. Naar het einde toe ontstaat een indrukwekkende ontlading. En die klinkt niet als een triomfantelijke overwinning, maar als iets dat na een lange en uitputtende strijd eindelijk mogelijk wordt. De muziek lijkt even boven haar eigen zwaartekracht uit te stijgen. Luistert u naar de zevende symfonie van Allan Pettersson, een werk dat tijd en concentratie vraagt, maar de luisteraar daarvoor beloont met een uitzonderlijk intense muzikale ervaring. Christian Lindmerk leidt het symfonieorkest van Norrköping.

U heeft geluisterd naar de 7e symfonie van Allan Pettersson. Het werd uitgevoerd door het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Christian Lindberg. Dit programma werd voor u samengesteld door Emiel Stoffels.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij Tussen Droom en Daad. Vandaag hoort u in de laatste aflevering van het drieluik over de Italiaanse componist Ottorino Respighi een zeer gevarieerd programma. We beginnen met een komische opera-ouverture. Dat wordt gevolgd door Respighi's bewerking van barokmuziek, waarin diverse vogels worden nagebootst. En we eindigen met het beroemde symfonische gedicht Feste Romane, oftewel Romeinse feesten. Hoewel tijdgenoot Giacomo Puccini met de eer is gaan strijken van belangrijkste Italiaanse operacomponist, heeft Ottorino Respighi toch maar liefst 10 opera's geschreven. We beginnen de uitzending vandaag met de ouverture van zijn komische opera Belfagor. De opera gaat over de duivel die naar de aarde wordt gezonden om te onderzoeken of het huwelijk echt zo'n hel is als velen denken. De ouverture verbeeldt de twee hoofdpersonen van de opera, Belfagor, de rare en gekwelde aartsduivel, tegenover het kuise en verliefde meisje Candide. Luistert u naar John Nesling en het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik in de ouverture Belfagor van Ottorino Respighi.

U hoorde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van John Nesling in de ouverture Belfagor van Ottorino Respighi. Respighi bewerkte veel barokmuziek voor modern orkest. De suite Gli Uccelli, oftewel De Vogels, is daarvan de leukste. We horen diverse vogels voorbij komen. In het tweede deel bijvoorbeeld, La Colomba, wordt het droeve lied van de duif verklankt door de hobo. In het daaropvolgende deel over de kip hoor je de kippen kakelen en zaadjes pikken, om tenslotte te worden overstemd door een kukelende haan op trompet. Ook de nachtegaal is te horen in een bewerking van Jacob van Eyck's Het Engels Nachtegaaltje uit Der Fluiten Lusthof, oorspronkelijk voor blokfluit. En in het laatste deel klinkt de koekoek, verspreid over alle instrumenten van het kamerorkest. John Nesling en zijn Luiks Philharmonisch Orkest in De Vogels van Ottorino Respighi.

Dat waren drie sonetten van Petrarca van Franz Liszt, gespeeld door Egon Petri. Petri speelde veel met orkest, zowel bekende als minder gangbare stukken. U hoort nu de orkestversie die Ferruccio Busoni maakte van de Rhapsodie Espagnole van Franz Liszt. Het orkest, de Minneapolis Symphony Orchestra, staat onder leiding van een leerling van Busoni, Dimitri Mitropoulos.

Dat was de Rhapsodie Espagnole van Franz Liszt in de versie voor piano en orkest van Ferruccio Busoni. Een van de aandachtspunten van Liszt en van Petri was de opera-paraphrase. Egon Petri speelt nu de paraphrase die Liszt maakte op thema's uit Verdi's Rigoletto.

Dat was Egon Petri in de paraphrase over thema's uit Verdi's Rigoletto van Frans Liszt. Tot besluit van deze aflevering nemen we een zijstraat met muziek van Frédéric Chopin. U hoort eerst de etude opus 25 nummer 1 in As Groot en daarna de ballade nummer 3 opus 47 ook in As Groot. Het spel van Egon Petri is hem ten voeten uit.

Dat waren de Etude opus 25 nummer 1 en de Ballade opus 47 nummer 3 van Frédéric Chopin, gespeeld door Egon Petri. Tot zover in de schijnwerper, dit keer gewijd aan pianist Egon Petri. Hopelijk smaken de gekozen muziekopnamen naar meer. Samenstelling van dit programma, Emmanuel Overbeke.

Dat was Dapper Hart van de Taiwanese Sangbui uit 2024. Welkom bij Folk It, met deze keer muziek uit Taiwan. En wel van Sangbui. Omdat namen en titels in dit programma in het Chinees vermeld zijn, hebben we geprobeerd een Nederlandse vertaling te vinden. Die zal gebruikt worden in dit programma in plaats van het oorspronkelijke Chinees. Daarbij komt dat zanger Sangbui zijn liedteksten schrijft in de Puyuma-taal. En die taal zal waarschijnlijk door weinig luisteraars worden begrepen. Dit programma gaat dus over Sangbui. Hij wordt vaak een jonge man met een oude ziel genoemd. Hij is lid van de Puyuma-minderheid die leeft in het dunbevolkte zuidoosten van het eiland Taiwan. In tegenstelling tot de meerderheid van Taiwan hebben de leden van de Puyuma-bevolking weinig gemeen met die op het Chinese vasteland. In het moderne Taiwan rust geen taboe op uitingen van de Puyuma-bevolking, momenteel bestaand uit circa 14.000 mensen. Je gaat nu luisteren naar Kracht, een lied afkomstig van zijn eerste cd uit 2012. Kracht wordt gevolgd door nog 3 stukken van het album Dalan uit 2012. De speellijst vind je op onze website. Oh.

Penelope van Calliope Tsupaki. En ja, luisteraars, dat extra instrument bij dit stuk voor strijkkwartet en stem is de kanoen, een soort cimbalom, wat een extra dimensie geeft. Pianomuziek nu van een andere Griekse componiste die in Nederland woont en werkt, Aspasia Nassopoulou. Hier is een live opname van haar werk Olinde en Eudoxia, een live opname gemaakt in het Orgelpark in Amsterdam.

Pianomuziek van Aspasia Nassopoulou, Olinde en Eudoxia. Amarante Nat is een Nederlandse componiste en de afgelopen 2 jaar was zij artist in residence in het Orgelpark in Amsterdam. In die tijd verscheen een artikel over haar in het Parool en toen zei ze zelf: ik heb zelf veel mooie kunst beleefd. Goede boeken mogen lezen. Allemaal zaken die op de een of andere manier troost bieden en die je realiteitszin geven. Kunst kan iets betekenen voor mensen. Ik zou iets van betekenis aan het publiek willen geven, omdat dat heel veel met je kan doen. Nou, Amarante Nat schrijft haar muziek meestal met de hand. Er zit intelligentie in onze handen, vindt ze. De traagheid van het schrijven dwingt tot een bepaald tempo in het denken. De keuzes die je moet maken als je componeert, die kan je overrompelen. Wij gaan luisteren naar haar cyclus A Freedom's Lament uit 2022. Muziek Amarante Nat.

A Freedom's Lament van Amarante Nat. Een lamento geschreven in 2022. Eigenlijk in opdracht van De Dag in de Branding. En je hoorde haar zelf zingen. Er is ook een YouTube-film ervan gemaakt. En oh ja, begin november gaat een nieuw werk van Amarante Nat in première bij het Residentieorkest in Den Haag. Hou het in de gaten. Tot slot pianomuziek van Ruth Crawford Seeger. Hier is haar Caprice.

Dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leansen. Tot de volgende keer. Dag!

grote knipoog naar de krautrockhelden van weleer. En dan specifiek naar Cluster en Harmonia. Die knipoog die kwam van Bo Sorensen, beter bekend als Bo Noise. En waar de knipoog nog niet aan de muziek te horen was, verraadt de titel alles. Het werk heet Forst 1975. En Forst, dat is het dorpje in Duitsland waar de heren van Cluster en Harmonia destijds woonden. Het is zondagavond op de concertzender. We zijn er nog tot middernacht en zelfs daarna. Met veel bijzondere muziek die je vrijwel nergens anders op de radio hoort. En verder, het is u niet ontgaan waarschijnlijk. Het regent dat het giet. Kortom, prima weer voor een mooie radioavond. Tussen 7 en 9 is dit Sensenta aflevering 525. En we gaan naar een naam om over te struikelen. Niet Automaton, maar Autonomaton. Een goede avond. Welkom bij Sensenta. Dit is Autonomaton. Daar gaan we dus. Autonomaton met Like a Lizard under the September Sun.

van allerlei percussief geweld weer terug de rust in. Het was even een Zweeds blokje, een Zweeds onderoensje. Dit laatste album, daar blijven we maar bij terugkomen in dit programma en het mag duidelijker zijn waarom. U hoorde twee delen van het album Murk, deel 1 en 3, om precies te zijn. Allemaal werk voor cello en elektronica. Uit 2024 en tevens uit Zweden dus, was dat Henrik Meyerkort. En Murk, dat was dus het percussieve middengedeelte en de rust daarna. En in het begin van dit blok hoorde u Henrik Meyerkort's landgenoot David Granström met Waning Moon. Dat was het grootste gedeelte van het vorige blok. En daarmee gaan we alweer naar het laatste lange blok muziek van deze uitzending. Te beginnen met Robert Heal. Zijn album Strange Attractor verscheen in september bij een favoriet label, het fantastische label Rose Records, R-O-H-S. Strange Attractor, ja, aantrekkingskracht, dat heeft het zeker. U hoort Robert Heal met de B-kant en die heeft maar één compositie. Simpelweg getiteld Strange Attractor B.

En het was nog live ook, hoorde u aan het applaus. Allereerst in het blokje Robert Heal met Strange Attractor B. In het midden van het blokje Palette, You're Always in My Dreams. En op het eind natuurlijk een stem die je uit duizenden kan herkennen. Björk, Björk Gudmunds Dotter. Nou heeft u misschien beter opgelet dan ik de laatste jaren, maar ik was haar naar het geweldige album Biophilia toch een beetje uit het oog verloren. En dat was niet slim, want zodoende had ik het album Vulnicura volledig gemist. En dat blijkt toch wel een meesterwerkje. Dit kwam van het bijbehorende live-album Vulnicura Live. U hoorde van het album ruim 10 minuten schoon aan de haak. Het liefdesverdriet van Björk in het mooie werk Black Lake. Waarmee we aan het einde zijn beland van deze 2 uur Senzenta. Het is al opgemerkt, buiten regent het, dus het is prima radio weer. Blijft u vooral hangen voor de rest van de zondagavond. Er is om 11 uur Liminal State en daarvoor om 10 uur Tussen Je Oren. Maar eerst word ik hier afgelost door Stefan Koopmanschap. En die gaat een uur de etherfrequenties ontregelen met Stoorzender. Dank u voor het luisteren naar Senzenta. Fijn dat u er weer bij was. En Senzenta is er weer traditiegetrouw volgende week live vanaf 7 uur.

Store Chamber.

We schrijven het jaar 1998. Daniel Mayer brengt op het Duitse Hyman Records zijn eerste album onder de naam Architect uit. Een jewelcase met een transparant groene inlay valt meteen op. En zoals wel met meer muziek in die tijd leer ik ook dit album kennen dankzij het label dat mijn stagebegeleider Bouke me heeft getipt. Er volgden nog vele albums en andersoortige releases, maar dit debuut blijft mij altijd bij. Mooi hoe dat met muziek werkt, toch? Welkom bij Stoorzender. Ook deze keer weer vol met bijzondere muziek die niet een standaard four-on-the-floor ritme heeft. En we blijven even bij Daniel Mayer en zijn Architect project, want op het door Xabek zelf uitgebrachte album Closing the Circle werkt Xabek samen met, jawel, Architect. Op één track in ieder geval, en dat is deze track, Morphosis. Dit is Xabek.

Vorige week stonden er als onderdeel van het fantastische Uncloud Festival een tweetal duo-optredens in het Beatrixgebouw in Utrecht. En ik ging eigenlijk vooral voor Rafael Anton Irisari, maar ik werd ook compleet weggeblazen door het gezamenlijke optreden van Christia Michael en Pandelis Diamantides. Fantastische ambient met heel veel bijzonder gebruik van de menselijke stem. Diamantides mocht ook nog 10 minuten solo met beats door de zaal knallen en dat inspireerde mij dan weer om deze track van vorig jaar nog even de revue te laten passeren. Beautiful is a filter was dat. En over Uncloud gesproken, via concertzender.nl is ook nog de liveforms van afgelopen maand terug te luisteren, waarin programmamaker Marjolein van Elteren spreekt met Jaco Schilpen van Uncloud en met Allard Aalders van Modulation. Dan Delta Synkern. Die verscheen dit jaar ineens uit het niets met inmiddels al 10 releases, waar ik allemaal met liefde op Bandcamp centen voor heb neergelegd, want het is hele fijne, gedetailleerde IDM. En wat u nu gaat horen komt van de 9e release, dat was tot gisteravond de meest recente, want ineens viel er een mailtje in mijn mailbox gisteravond dat het de 10e release inmiddels uit is. Dit is Delta Synkern.

heb ik nou net gehoord. Dit is dus een van die dingen waarbij ik denk van ja, waar raken black metal en noise elkaar? Nou, een voorbeeld is dus inderdaad het project Sailor Winters, wat je net hoorde uit Georgia, USA. De persoon die erachter zit heet Ryan Cox en hij heeft dus het Black Noise labeltje. Het artwork, nou, gloort van nihilisme. Het zegt niks. Er heeft geen catalogusnummer. Helemaal niks. En ik ben er ooit eens een keer aangekomen. En ja, ik weet bij God niet hoe ik eraf kom. Dus dat was het onderzoek van waar raken dingen. Het is wel twee hele pure emoties aan beide kanten. Het mooie en het dan de plotselinge omslag. Ik kan dit wel waarderen, ook dit soort extremen. En we gaan naar Italië, waar een soort supergroep bestaat met Maurizio Bianchi en Gianluca Favaron en Stefano Gentil en Andrea Maruti en Giuseppe Fertecchio en Pier Paolo Zoppo.

Breaking Point, Sutcliffe No More, voorheen Sutcliffe Jugend en nog een paar andere namen hebben ze in de tussentijd gehad. En ik kocht de cd in, toen ik in Dresden was bij het Tower Transmission Festival. Dus wat ik al aankondigde, ik heb veel nieuwe cd's en ik ga ze rustig allemaal doorwerken. En ik ga jullie verblijden met een aantal leuke liedjes in de komende weken. Daarvoor Maribor van de cd De Immenso uit 2011. En dat was dat project van die Italiaanse vrienden die allemaal in de experimentele scene zitten. En een van die mensen is Stefano Gentil. En die komt van het project Kinetics. En daar heb ik op een gegeven moment in ook cd's gewoon allemaal blind van gekocht. Want er zit iets tussen zijn oren, wat er muzikaal heel mooi uitkomt.

is presumptuous. It never was and never will be your time.

time is random. Time strikes and moves on.

does not give or accept favors.

0: and nothing changes. Time is. Time is not. You ran out of time, and now you must wait.
1: Wijze woorden van Edward Caspel in een project samen met Peter Nijland van onder andere Distel en veel meer. En Frans de Waard, verschenen op Klanggalerie, een paar jaar geleden, 23. En zo zijn we alweer bijna aan het einde van de uitzending. Ik weet het, jammer, maar volgende week is er weer een nieuwe episode. We gaan zo meteen naar Peter toe. En tot die tijd gaan we heerlijk luisteren naar Martijn Piek en Philippe Bukele van de cd Field Reports, verschenen op Moving Furniture Records. Captain Glassbeard's Word of Advice. Tot volgende week.

Make it hurt!